0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
2: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
1: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
2: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
1: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Fantastisch, wat een stem. Jerry Jackson en If Teardrops Wear Diamonds. Goed, we kijken even naar de kranten. De laatste nieuws, wat zie ik daar staan. Verslagenheid in Brasschaat na de crash waarbij Martin 16 om het leven kwam. Hè. Een trouwe teamgenoot en een vriend voor velen in een hockeyclub. Dat is nogal een spijtig voorval.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Persoonlijk hou ik heel veel van de muziek van Bonnie M. En eentje The Ribbons of Blue. Ja, een plaat die niet zoveel gedraaid wordt. En dankzij Radio Nova eigenzinnig anders gebeurt dat wel. Strandgangers klimmen op het kadaver van Timmy. Je weet wel, de bultrog, de walvis die dood is. Hè. Dat doet

Wayne Rattray, wat is het lang geleden? Maar kijk, een plaat uit 2015 maakt dat allemaal goed, hè? Ja. VRT, die maakt zich knap lastig. Experts zien ons land wel degelijk wegblijven van het Eurosong Festival 2027.

0: is toch leuk? Zo vrij als een vlinder, net zoals Romana. We gaan ook eens kijken naar het weerbeeld voor vandaag, maandag. Maximale temperaturen, het wordt zachter met dag per dag eigenlijk. Deze ochtend nog grijs, in de namiddag kans op een donderslag met ook wat hagel.
1: Ik voel de zon, maar jij ziet nu de maan.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Wij zeggen nog geen arrivederci. Wel misschien voor het eerste deel van de ochtendstond. Hè. Het is bijna 8 uur. Het nationale nieuws komt eraan. Maar Sam Goris die deed dat voor vandaag toch wel. Buddy Holly en Peggy Sue. Tot zo na 8 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boszuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Boszuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
2: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
1: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond.

Michael Enzo. En ja, hij mocht, of hij had de eer om deel 2 van onze ochtendstond vandaag maandag te gaan mogen beginnen of starten, zoals je zelf maar wil. Zeg, ja, het komende uur heel wat fijne platen, onder meer ook Tamara Toll.

Cizeté président, maar dat is hij niet geworden, hein, Gérard Lenormand. Wel, showbiz nieuws heb ik ook voor jou meegebracht. Ze verkocht 100 miljoen platen, maar leeft als een kluizenaar. De mysterische wereld van Enya, je weet wel, de dame met de mooie stem. Wel, zij wordt 65. En André Hazes stelt na 1 jaar zijn vriendin voor aan zoontje Dre. Trots op hoe we het allemaal samen doen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

Niels Geesbeen. En dan heb ik het over de Nederlandse zinger, hè. Zanger liever, als een vader opa wordt. Nou, dit draai ik nog graag eens op maandagochtend. Paul Anka.

Regelmatig hoor je hem wel in een of ander programma hier bij Radio Nova. John Horton en Mucho Amore. Ja, emotioneel thuiskomt op de luchthaven in Zaventem van Essila. Je weet wel, onze dame die mee ons landje vertegenwoordigd heeft in het Eurosong Festival. Essila valt familie in de armen en reageert op resultaat in finale. Ja, je kunt het allemaal nalezen via het hln.be.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Ja, ja, ja. Als je de hemel wil van Yves Segers. Feest rond de Brusselse Pride krijgt de zwarte rand. Hè. Je weet het, een paar dagen geleden. De drie artiesten op straat belaagd door een 20-tal jongeren. Waar gaan we naartoe?

Laten we daar op en wat je zei. Zeg, we gaan afscheid moeten nemen. Dit was de ochtendstond voor vandaag maandag. Zometeen is er Jantje Bakker. En om 11 uur krijg je ook al eens Jan niet, maar Ruud van Opstal. Samen met Gerda voor de quote van de dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Je voelt je helemaal thuis hier bij ons, bij Radio Nova. Goedemorgen, morgen. Dankjewel ook in de richting van Stef Leeuwenaert. Ook op deze maandag was hij vroeg uit zijn bed.

Huidsmuziek bij Schiel bij Nova tot 11 uur. Dat iedere dag trouwens, tussen 9 en 11. Laten we terugkeren in de tijd naar 1978. Dit zijn de Darts. It's raining.

Marco Borsato en dat met zij. Een onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen en tieners het gelukkigst zijn. Maar vanaf 18 neemt de geluksscore een flinke duik. Vooral jonge vrouwen voelen zich dan minder gelukkig. Dat blijkt uit een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van het nieuws VRT. Jongeren geven aan dat ze worstelen met prestatiedruk en eenzaamheid. Die grote hit uit 79 op deze maandag. Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Jam.

Cheryl en Frankie van Connen met Vergeet je tranen. Radio Nova Eigen, zinnig en anders iedere dag weer.

Gietende regen of niet, Oudenaarde die vormt de langste polonaise ter wereld. Ambiance van in het begin tot op het einde. Op de markt van Oudenaarde is zondag namiddag een nieuw wereldrecord polonaise dansen gevestigd. In de gietende regenen vormen we 882 feestneuzen een vrolijk dansende slinger. Ze hadden gevreesd dat het weer ons nog parten kon spelen, maar het deerde de mensen gelukkig niet.

Marco Scheidsmaker hier bij Nova met de Engelbewaarder. Laten we terugkeren naar 982 met Isabelle A. Ik heb je nodig.

Een zwaar geval van dierenverwaarlozing. Dierenopvang, de Lucky Stars, is erg gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing bij een hond in Ronse. Het dier kwam binnen via de man die beweerde dat hij de hond net gevonden had op straat. Maar de man bleek het dier een maand eerder kerngezond zelf in huis te hebben genomen. De politie onderzoekt de zaak.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker. Dat is

ABBA met I Do, I Do, I Do. Nederlandstalig werk, rustig moment in het programma van Dana Winder. Jij bent mijn geluk.

Och ja, iedereen heeft het wel eens meegemaakt, die verliefdheid in de prille jeugdjaren. Een restaurant in Groot Bijhaarde probeert extra klanten te gaan lokken door een taxirit naar huis terug te betalen. Op die manier hoeft dus niemand niet Bob te zijn. Klanten die drinken steeds minder alcohol bij het eten, om gezondheidsredenen en om geld uit te sparen. Maar als ze dat doen uit schrik voor politiecontroles, hebben wij dus de oplossing. Zo vertelt Bertrand van der Plas van het restaurant La Fino.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio.

Misha Mara met Als ik naar hem kijk. Iedere dag weer genieten van de muziek hier bij Nova. Bij ons zit het goed. Paris Zuidam, deze zomer.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova. Jan Bakker.

Gijs de Bruin, dat was filmster. Zeg graag tot morgen. Zijn we terug bij om 9 uur hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk? We gaan terug naar 982. Graag tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een superinteressant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Goedemorgen allemaal, het is 11 uur, tijd voor lunchen met Ruud.
3: Radio Nova, ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders.
0: Ruud van Opstal.
2: Ja, ik weet het niet goed. Het kan aan mij liggen, maar het leek mij al heel lang geleden dat we nog eens iets gehoord hebben van deze allerbeste Michael Lanzo. Maar hij is er. Hij is helemaal terug met een nieuwe plaat. En dat draaiden wij hier uiteraard bij Radio Nova. Het nummer dat heette Waarom Jij? Zo, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij. Jawel, het is weer tijd voor een hele week lang lunchje met Ruud. Een programma dat we doen tussen 11 en 1 uur. En dat is zo altijd iets na Jan Bakker met het Muziekpaleis. Wel, beste Jan, dankjewel voor jouw programma. Hele fijne muziek, de nodige actualiteit van de dag. Hij had het allemaal mee. En de komende 2 uren gaan wij natuurlijk ook muziek draaien. Ik heb voor jullie enkele gebeurtenissen terug in de tijd. In deel 2 draaien wij natuurlijk weer onze plaat van de dag. Gerda komt even op bezoek voor de quote van de dag. En voor de verdere rest gaan we alleen maar genieten. Het weer zit nog niet echt mee. We gaan naar het einde van de week weer richting 20, 25 graden. Dus daar gaan we even op wachten. Daar worden wij eigenlijk alleen maar vrolijk van. Welkom via radionova.be of via jouw internetradio.
3: Goedemorgen, Ruud van Opstal op Radio Nova.
4: Ik lig in mijn bed en ik sta maar voor me uit. Het is 11:30, maar ik wil er toch weer uit. Er is een feestje in de stad.

herkenbaar stemmetje, hè? En van deze Wanda Jackson, hele vele hits, al lang geleden. Deze moesten we gaan halen in de eindjaren 50. En het nummer dat heette Saving My Love. Lekker rustig klinkt dit dan toch. Liliane St-Pierre komt er zo meteen aan met Ik praat weer in mijn slaap. Maar eerst is het tijd voor...

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Dit

Jonova, dat waren de Newton Brothers en I Still Love You. Ik ben hier aan het scrollen op de dag van vandaag terug in de tijd. Wel, ik zie hier wel een opmerkelijk bericht staan dat me dan weer wel interesseert. We gaan naar, even kijken op mijn kalender hoor. 18 mei 1969, Apollo 10 wordt gelanceerd. De ruimtereis geldt als generale repetitie voor de maanlanding van Apollo 11. Het landingsvaartuig daalt af tot 15 kilometer boven het baanoppervlak. Na 60 uur rond de maan te hebben gecirkeld, aanvaarden de drie astronauten de terugreis. Ja, en men is nu op dit moment bezig met dat allemaal weer te gaan doen. En ik heb hier afgelopen week nog een documentaire gezien over de Artemis. Wel, in 2028 is men weer van plan om richting daar te gaan. En er zijn heel veel mensen die vragen zich af van hoe komt het dat het vroeger wel kon en nu niet meer? Of lijkt het nu allemaal zo moeilijk? Wel, het heeft allemaal met centen te maken.

Ja, het is gezongen door heel wat artiesten. Hè? Dit was de versie van Claudio Villa, maar ik ken het nummer volgens mij ook van Engelbert Humperdinck. Dat was Blue Spanish Eyes hier bij Radio Nova. Maandagmorgen, mochten jullie net jullie radio aanzetten, welkom. Dit is Lunchje met Ruud de Doer, dat wij doen tot en met een uur of één. Niet vergeten, hè, even naar onze Facebookpagina te gaan. Ga daar even kijken voor de plaat van de dag. Straks na 12 uur.

Er staat hier Juan, maar dat moet natuurlijk zijn Juan. Juan Richard. En Je Laat Me Leven. Ja, vrolijke Nederlandstalige muziek. Dat hebben we natuurlijk hier bij Radio Nova. En over muziek gesproken. 18 mei 1970. Dan wordt is er de eerste editie van Pinkpop in Nederland. Het evenement is al eenmaal eerder gehouden onder de naam Picnic. Het evenement is groter opgezet en op een andere locatie. Sinds 1988 wordt Pinkpop jaarlijks gehouden in Nederland. En inderdaad, het festivalseizoen, dat komt er binnenkort ook allemaal weer aan. Hier in België spreken we dan natuurlijk over Werchter. Rock Werchter, zoals het ook wel wordt genoemd. Pukkelpop en wat hebben we allemaal nog. Dus iedereen wil lekker op stap van de zomer voor de allerleukste muziek in de open lucht. Ja, nog even terug.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

die uit een of andere film komt, denk ik dan. Hè? Was het uit Footloose of dergelijke, waar er dan flink en stevig op gedanst wordt? Ik ben het heel even kwijt. Wel, ik ga het even nakijken. Maar dit waren in ieder geval de Contours. Dit was alweer 1962 en het nummer dat heette uiteraard Do You Love Me? Muziek uit Vlaanderen, muziek uit Nederland. We gaan

Ja, ik ben hier nog heel even door de kranten van het afgelopen weekend aan het bladeren. En ik kom toch wel een heel opmerkelijk bericht tegen dat ik even met jullie wil bekijken. Maar de Franse politie doet opvallende waarschuwing. Pas op voor dronken bambies die heel ongecontroleerd rondjes beginnen te draaien. En zeer ongecontroleerd de weg oversteken. Ja, de mensen vinden het allemaal wat raar. Maar de Franse politie waarschuwt dus voor deze bambietjes of deze hertjes. Ze eten vooral rotte appeltjes en dergelijke. En in die rottende appeltjes, daar zit alcohol in. En daar de beesten zoveel van die appeltjes zouden hebben gegeten, kunnen ze af en toe wat ongecontroleerd zijn. Jawel, zo staat het hier in de krant van afgelopen weekend. Uitkijken dus, mocht jij op de baan zijn en mocht jij plotseling een hertje zien oversteken dat een beetje raar doet, wel, denk dan maar aan de rotte appeltjes dat een klein beetje alcohol heeft gekweekt. Ja, een fermentatie ontstaat van alcohol. Zo staat het hier geschreven. Dit is Michel de

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip De Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen De Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, een immense Vlaamse klassieker door deze Vlaamse zanger gezongen. En laatste tijd heeft hij wat gesukkeld met zijn gezondheid. Ik weet niet hoe dat het op dit moment is, maar dit was dus Bobby Prins van lang geleden. Hij zong over de jongen. De jongen met de mondharmonica. Hey, goedemiddag. Welkom terug. Deel 2 van Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. En u weet het, als we in deel 2 zijn beland, dan besteden we natuurlijk altijd aandacht aan de plaat van de dag. Straks rond 12:30 hebben we weer een quote van de dag. Dat wordt gebracht door Gerda. Dus voor de verder rest gaan we genieten van een lunch, denk ik dan. Die zal bij mij zo meteen ook nog wel komen. En de fijnste muziek op de radio, hè. De volgende plaat is een feestnummer, het nummer Ursula. Ursula, u kent dat nummer misschien nog wel van heel lang geleden van de band The New Four. Maar nu wordt het gebracht door feest DJ Mario.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wordt dat nog gedaan? Briefjes naar elkaar geschreven. Tegenwoordig gaat het allemaal heel anders. Via de Messenger, via WhatsApp, via mail. Maar briefjes? En dan nog briefjes vol met tranen. Oftewel, a letter full of tears. Dat was 1961 alweer al voor Gladys Knight en de Pips. Ja, we zijn toe aan onze plaat van dag. Vanmorgen konden jullie hem al lezen op onze Facebookpagina. We gaan hem nu draaien op de radio. Een bekend zanger hier in de streek in België. Jawel, zeker weten. John Horton, een beetje liefde.
1: Dit is de plaat van de dag in Lunchje met Ruud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Die moesten afvragen van wat betekent dat eigenlijk? Wel, ik heb er de maling aan. Wel, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Het kan me eigenlijk allemaal niks schelen. Dat zong allemaal deze Marco Talsma hier in Lunchen met Ruud. Binnen enkele ogenblikken, dan is het weer tijd voor Gerda en haar quote van de dag. Maar eerst nog even wat rock'n'roll. En dat met Wood McKennie.

0: Ja, een koningin voor één nacht. Dat was uiteraard Connie Fabri, die trouwens nog getrouwd is geweest met Danny Fabri. En ze hebben samen ook redelijk wat duetten gezongen. Wel, ik heb hier in de studio ook een duetje samen met Gerda, want ze is er uiteraard ook bij op deze maandag. En dat allemaal voor een quote van de dag.
1: Een echte vriend is als een familielid dat je zelf hebt gekozen. Het is een kostbaar geschenk dat je voor altijd koestert. Een band die nooit verbroken zal worden.

nog niet af, hè, deze Jacques Herve, want hij zingt nog altijd. Jawel, hij maakt altijd nog muziek en hij staat nog geregeld op het podium. De man achter Manuela en de Clown en gaat hij zomaar verder. Maar dit was een nummer dat iets minder bekend was. En je weet dat, hè, dan draaien we dat lekker bij Radio Nova. Het nummer dat heette Maar Nu. Tijdens de lunch, een rustig liedje op de radio. Ah, moet kunnen. Rob de Nijs, ik laat je vrij. De zon.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Ja, ik weet niet goed hoe dat het komt, maar op een of andere manier komt deze plaat wel heel vaak aan bod in dit programma. Zou het te maken hebben dat het gewoon een vrolijk liedje is? Wel, misschien wel. Dat was in ieder geval Ingrid en dat nummer dat heette uiteraard Vanda.

Ja, dat doen wij hier bij Radio Nova heel vaak, hè. Terug in de tijd gaan. En dat doen we natuurlijk met de allerleukste klassiekers. Nederlandstalig. Ook nieuwe muziek draaien we wel, hoor. Jawel, knoop dat eventjes goed in jullie oren. Want u hoort het eigenlijk allemaal hier voorbij komen. En natuurlijk ook in Lunchen met Ruud. Dat nu zo langzaam op zijn einde loopt. Dank u wel om te luisteren. Niet vergeten, straks om 2 uur Frank de Groef. Later is er nog Patrick van Bever met het Spitsuur. En morgen om 11 uur hebben wij een nieuwe afspraak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip De Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen De Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleijzegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van Staat voor de Franstalige Christen-Democraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris. Maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij claimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Er wordt niet veel gezegd en ik tracht wat te lezen, maar ik ben er niet echt bij. Het lukt me maar voor even, ik weet jou te dichten.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
4: Draait ze voor jou.
2: Voor jou.
3: Het Spitsuur.

Ja, oelalala. Camille, die heeft dit tweede gedeelte van het Spitsuur op jouw maandag mogen afbijten met deze heerlijke plaat van zo'n tweetal jaar geleden. Oelalala, daar had zij het over. Beste vrienden van de radio, welkom in deel 2 van het Spitsuur. Hier vandaag bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. We zijn maandag vandaag, ja, maandag 18 mei zijn we ondertussen al geworden. Ik hoor je al denken, het gaat snel. Het gaat heel snel. En ik zou zeggen, laat die zomer maar komen, want daar hebben wij dringend een beetje nood aan. Al die vitamine D dan lekker opdoen met buiten te lopen. Ja, heel wat anders dan die regen van de laatste tijd natuurlijk. Dat wel.

Ja, aan de muziek zal het niet liggen dat die zomer mag komen, want wij draaien ze volop natuurlijk al, die zomerse platen. Deze was van Frank Verkooyen en Theo van Kleef met Amigos para Siempre. En wat dacht u eigenlijk van een terugblik uit 1959? Ja, heel diep terug in de tijd met deze hier nu, de Skyliners en It Happened Today, vandaag.

Ja, Corrie Konings, Vlaamstalige platen, Nederlandstalige platen en die gouden terugblikken. Je krijgt het hier elke dag te horen via Radio Nova, je eigenzinnige radio. Eigenzinnig en anders, ook vandaag weer in deze spitsuren. Dat was er een van Corrie Konings en Ga je mee op wereldreis. En daarna, ja, daarna komt deze hier ook een terugblik. Uit 1966 deze keer. Cassius Clay is dit. Ja, heeft niks te maken met die kung fu gedoe en zo. Maar gewoon, dat is de naam van de artiest van dit plaatje hier nu. Stand by me.

0: Eentje Richel van Ling hoor je en dat met Toch zal ik lachen als je gaat. Deze hier, die heb ik voor jullie uitgekozen. Semino Rossi en Santa Lucia hier op de radio. En daarna, opgelet, daarna hebben wij ook nog een hit van je welste. Diego Holsken, die komt er ook nog even aan. En dat met Dans met mij. Vamos a bailar zometeen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
4: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
3: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
4: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
3: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
4: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
5: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477 89 65 41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
6: Dit is Radio Nova.
7: Eigenzinnig, anders.

0: Shoo Shoo. Ja, het is een plaatje van terug in de tijd, 1962. Ze hadden het over Shoo Shoo van hier en Shoo Shoo van daar. Maar verder zetten wij daarvoor in niets tussen. De Dubs waren dat uit 1962 en dat met Now That We Broke Up. En wat dacht u van een Wiltura op jouw maandag? Ja, Wiltura. Terug in de tijd ook. 1962 zometeen. Hey hey, van Wiltura.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

Ja, het is zo lang geleden dat Wil Tura op de markt kwam met zijn eerste plaatje ooit. Deze die kwam uit 1962, ook al heel lang geleden natuurlijk. Wil Tura, de keizer van het Vlaamse lied nog steeds. En dat met Hey Hey Hey. Hier op je radio hebben wij zometeen ook nog Gary and the Pacemakers. Ja, Gary and the Pacemakers, die hebben wij ook. En wat wij nog meer hebben, ja, dat is er eentje van Steve Tielens, Jean Thomas en, voor de fans van André Hazes, zeker blijven luisteren, want die komt ook nog langs zometeen. Maar eerst nu deze Hans Snoek en Ik ben met jou niet getrouwd.

0: Ja, ze liggen hier zomaar te grabbelen hier in onze studio's van Nova. Dat was er een uit 1963. Een gouden terugblik ook van Gary and the Pacemakers. And Where Have You Been All My Life? En wat dacht u van Steve Tielens? Zometeen komt hij eraan met de hele nacht aan jou gedacht.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Nederlandstalige muziek en oldies.
5: Die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
6: Patrick van Beven.
7: Het Spitsuur.

Ik dacht te zeggen, nog zo'n artiest die aan het roepen is op die zon. De zon van 2026. Jean Thomas hoorde je en dat met Soleil, Soleil. En ik heb het daarnet al gezegd. André Hazes, die hebben wij vandaag ook in de uitzending nog voor de fans van André Désir. Onvergetelijk nummer 1981. Een beetje verliefd.

Ja, gewoon onvergetelijk. Het ene nummer na het andere. Allemaal even een morgen. Deze kwam uit 1981, André Hazes. En dat met een beetje verliefd. Beste vrienden van de radio, het is hier bijna 6 uur geworden op jouw maandag. En dat betekent dat wij toe zijn aan het einde. Onze laatste plaatjes voor het spitsuur van vandaag. Morgen is er ook weer een spits, maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. En mij hoor je terug met het spitsuur op woensdag namiddag. In ieder geval geniet van je verderzetting van uw maandagavond en morgen ook zeker vanaf de ochtend weer luisteren naar jouw eigenzinnige radio. Wij gaan eruit met Remco Voets, Lachen, Dromen, Leven en erachteraan een terugblik uit 64, de Honeycombs en Have I the Right. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. En Club Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guylian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur. Ontdekt.

Ja, onze opener vandaag in deze maandagse aflevering van het Spitsuur. Beste vrienden van de radio, Jannes was dit. En dat met O, mijn liefste, ik wil samen zijn. Wij ook trouwens, samen met al onze luisteraars, ook vandaag weer op deze maandag. Het Spitsuur tussen 4 en 6 uur. En we hebben ze weer allemaal lekker bovengehadeld. Ja, al die heerlijke, leuke platen van gisteren, al die platen van nu en tussendoor ook nog een rariteit. Je kan het allemaal verwachten hier vandaag alweer in de komende 2 uur. Wij gaan deze nog eens voor jullie draaien. Ja, een terugblik uit 1962. Brenda Lee is dit en dat met Here Comes That Feeling. Goedemiddag allemaal.

achterin volgens gedraaid hier een terugblik uit 1962 van Brenda Lee. En dat met, Here Comes That Feeling. Daar achteraan deze zomerplaat van heel wat jaar geleden. Sammy Baker hoorde je ook. En dat met zomerzon hier op jouw eigenzinnige radio. En eigenzinnig, dat zijn we wel met al deze leuke platen hier elke dag weer bij Radio Nova. We hebben deze nog eens bovengehaald. Ja, het is de versie 2.0 van Leugenaar. Hier is Alex.

Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat ik deze plaat gedraaid heb hier bij ons in het Spitsuur. Remo Hermans was dat, en dat met Gevallen. En bent u nog zo'n terugblik van heel lang geleden? Ja, 1960, daar gaan we naartoe met deze terugblik. Clyde McPatter is dit, en hij heeft het over Tatat.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio.

0: een ambiance plaat, tot en met natuurlijk deze hier. Kwam uit 2012, ja, Jackie van den Akker en Wat ik wil is alleen maar jou. En daarvoor hadden wij ook nog Jason Bradley en Meisje van mijn dromen. Ja, meisjes van onze dromen kunnen wij nog meer tegenkomen hier vandaag in deze maandagse aflevering van het Spitsuur bij Radio Nova. We gaan deze voor jullie zometeen draaien. Swoop en Cowboys en Indianen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Patrick.

Ja, dat is ook niet aangenaam, denk ik dan, eenzaam zijn op een zaterdagavond. Dat was Melvin van Dalen, nog eens op je radio met Eenzaam op een zaterdagnacht. En net daarvoor hadden wij ook nog Swoop en Cowboys en Indianen. Wat mag u zometeen verwachten? Dat is nog een plaat van Wim Soetar, die hebben wij ook nog. We hebben een heerlijke plaat van Bobby Prins ook nog klaarstaan. En we hebben zelfs John Dennis in onze uitzending nog. Wel, dat hier allemaal in het spitsuur op jouw maandag. Maar eerst deze hier nu, Arno en Melanie. En als ik vragen mag...

0: Ja, een plaatje waar je perfect kan bij meezingen of meeneurien. Deze, het lukt perfect met deze Golden Oldie. In terugblik uit 1976. Je hoorde Funny Funny van Frederik François hier op deze maandagse uitzending van Het Spitsuur. Het Spitsuur, beste vrienden, elke werkdag tussen 4 en 6 uur. Behalve dan op vrijdag, want op vrijdag zit onze goede vriend en collega Patrick Barré hier met Studio Barré op deze uren uiteraard. Maar de rest van de week zijn er het Spitsuur hier altijd op je radio met heel wat leuke platen. Dat hebt u vandaag ook al gemerkt. Zometeen dan heb ik Wim Soetaar voor jullie. En die heeft het dan weer over Laat Me Vrij.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is
3: Nova
2: Radio Nova.
4: De Spitsuren op Radio Nova.

Ja, het wordt veel bezongen en natuurlijk schoonheid. Soms zit het van buiten, soms zit het van binnen. En als je dan het totaalplaatje hebt van buiten heel mooi en van binnen nog mooier, ja, dan ben je helemaal natuurlijk in de zevende hemel gevallen. Justin de Wilde was dit en dat met schoonheid. En dan nu deze plaat van Bobby Prins. Ik heb het daarnet al aangekondigd. Dit is een hele mooie van Bobby Prins. Luister zelf maar, niet van de jongste meer.

heel mooi. Die instrumenten van vroeger in deze platen. Heel diep terug in de tijd was dat 1957. Daar vonden wij deze Lloyd Price terug en Stagge Lee. We gaan langzaam maar zeker richting 5 uur uit, richting deel 2 van dit Spitsuur. En dat gaan we doen met nog 2 platen. Jeffrey Hazen en Blijf nog even open. En daarna John Dennis met zijn nieuwe single Zondag. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2 van het Spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guylian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat harde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Halleluja.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.